0: kubula mubo mulinya lya Yesu kamana ali kuzanga dena maso
1: mukama katonda wo okukwata ebiragiro